Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzok, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200

Zij het hier die buks aan het couragen geschikt. Kom rin, zij die doll, hier bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide tozom. Kom, vertel wat, oder machst nicht.